0: Ik moet naar Roma.
1: Sì, sì, Roma. Ah, jeans, molto belli.
0: Oh, mi levis, mooi dat hij mooi is.
1: Ah, i levis sono splendidi, li ho anch'io.
0: Ja, ja, jij hebt ook een levis met een lipje.
1: Sì, un levi con etichetta, molto bene.
0: Ja, mooie been hoor, maar wel van mijn lipje afblijven.
2: Levis. Levi's, the original
3: jeans. Take 40 of the most popular records in Britain today, add a dash of the promising newcomers, a sprinkling of golden oldies, mix it up with a top personality DJ, shove it through a 75,000-watt transmitter, and you've got...